0: Zeker zo'n 50 asielzoekers slapen vannacht in het Groningse Stadskanaal. Eerder stonden ze bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voor een dichte deur. Die zat vol en ze dreigden buiten te moeten slapen. Maar puur gemeente Stadskanaal heeft een slaapplek geregeld. Vanochtend worden ze weer naar Ter Apel gebracht. Mantelzorgers moeten meer geholpen worden. Dat zeggen onderzoekers die stellen dat mantelzorgers het steeds zwaarder hebben. In totaal geven bijna 6 miljoen Nederlanders mantelzorg en die zijn er vaak uren aan kwijt. De politiek moet in actie komen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er steeds over gepraat. De documentaire is over ongeveer 2 weken te zien. Dan nog het weer van Weer Online. Er is wat kans op nevel of mist. Overdag is het droog, vrij zonnig, er staat dan weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. De politie is gebeld met een melding en neemt die serieus. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven, toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Nederlandse huiseigenaren staan er financieel slechter voor en de betalingsachterstanden op hypotheken lopen op. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 10% van de eigenaren te weinig geld heeft voor alle kosten. Dat is een nieuw record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is geen reddingsoperatie meer. Hij is zo lang kwijt dat er nu naar zijn lichaam wordt gezocht. Dat melden de autoriteiten op het eiland na medisch advies. Er wordt gezocht door speciale teams en speurhonden. En in Amerika gaat de Universiteit Harvard iets doen tegen de vele studenten die hoge cijfers halen. Vanaf nu mag een docent aan 1 op de 5 studenten het hoogste cijfer geven. Studenten zijn er boos over, maar de universiteit zegt dat er iets moet gebeuren. Vorig studiejaar had 2/3 topcijfers gehaald. Dan nog het weer van Weer Online. Er is kans op wat mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dat was het ANP-nieuws. Q Music.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Q Music Limburg nieuws, 5 uur.
2: Goedemorgen. Het zorgsysteem is te afhankelijk geworden van mantelzorgers en dat fundament wankelt, zegt een belangenclub na onderzoek waarin staat dat steeds meer mantelzorgers het zwaar hebben. Er moeten meer professionals komen die het werk uit handen nemen, zegt MantelzorgNL. Het had weinig geschild of Bolle Jos was opgepakt. Justitie was deze maand heel dicht bij de arrestatie van de meest gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers. De Telegraaf meldt dat speciale eenheden op een undercoverschip voor West-Afrika lagen te wachten na een tip. De operatie ging niet door omdat Bolle Jos maar bleef zitten waar hij zat. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt over Iran. Ze hadden elkaar gebeld om te praten over een nieuw vredesvoorstel en dat gesprek liep volgens bronnen aan media niet bepaald soepel. Trump wil een militaire aanval uitstellen voor onderhandelingen. Netanyahu wil juist oorlog hervatten. En in Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij resten van botten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn. Die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. Dan nog het weer van Weer Online. Er is wel wat kans op mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt dan ook snel op voor middag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dat was het.

0: Goedemorgen. Zo'n 50 asielzoekers hebben vannacht uit nood in het Groningse Stadskanaal geslapen. Eerder stonden die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar daar zat het vol. Het scheelde niet veel of ze moesten buiten slapen, maar buurgemeente Stadskanaal heeft op het allerlaatste moment een slaapplek geregeld. De burgemeester van Stadskanaal zegt dit erover bij RTL.
1: Dat vinden wij in Stadskanaal echt humanitair niet oké. Dus dat betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen, en dat is omdat anderen hun verantwoordelijkheid niet nemen.
0: Vanochtend worden de asielzoekers weer vanuit Stadskanaal naar Ter Apel gebracht. Het zit zo vol in Ter Apel omdat er te weinig andere opvangplekken zijn. Volgens het COA zijn er per direct 500 plekken nodig. Het had weinig gescheeld of Bolle Jos was opgepakt. Justitie was deze maand heel dicht bij de arrestatie van de meest gezochte drugscrimineel Jos Leidekkers. De Telegraaf meldt dat speciale eenheden op een undercover schip voor West-Afrika lagen te wachten na een tip. De operatie ging niet door omdat Bolle Jos bleef zitten waar hij zat. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. De politie is gebeld met een melding en neemt die serieus. Twee maanden geleden moest de school ook al dicht blijven. Toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. En dan voetbal. Groot feest in het Engelse Birmingham. Aston Villa heeft de Europa League gewonnen. De club speelde gisteravond de finale tegen het Duitse Freiburg. Aston Villa die won met 3-0. Zo klonk de laatste goal bij Ziggo Sport.
2: Buendia, lastig en 3-0. Schitterend binnenste prik door Rodgers. Want er was nauwelijks ruimte. En nu valt het wel heel ernstig de kant van Aston Villa.
0: Het is voor het eerst in 44 jaar dat Aston Villa weer een Europese prijs pakt. Vandaag worden de spelers gehuldigd, onder meer met een bustour door Birmingham. En dan nog het weer van Weerplaza. Het blijft droog en er is straks vrij veel zon. Temperatuur loopt ook snel op. Het wordt maximaal 23 graden.
3: Van de allereerste dromen tot grote avonturen. Ontdek veilige meubels, zachte materialen en speelse accenten. Woonboulevard Heerlen. Liefde voor je kind.

0: Campina. Voor een betere morgen. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Jongens, eten.
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Non-stop.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
7: Geeft ruimte.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Grando. Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
10: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
15: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
17: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
18: Goedemorgen. Zeker 50 asielzoekers hebben vannacht uit nood in het Groningse Stadskanaal geslapen. Eerder stonden ze bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar daar zat het helemaal vol. En dus regelde de buurgemeente slaapplekken. De burgemeester van Stadskanaal vertelt bij Hart van Nederland dat hij daar wel zo lang mogelijk mee wilde wachten.
19: Om 341 andere gemeenten in de gelegenheid te stellen om verantwoordelijkheid te nemen om mensen op te vangen. En niet als eerste nu weer te gaan helpen, maar als allerlaatste mogelijkheid de verantwoordelijkheid te nemen.
18: Het is zo vol in Ter Apel omdat er te weinig andere opvangplekken zijn. Volgens het COA zijn er per direct 500 extra plekken nodig. Mensen met een huis hebben steeds meer moeite om de hypotheek te betalen, blijkt uit nieuw onderzoek. Veel huiseigenaren staan er financieel minder goed voor en lopen betalingsachterstanden op. 1 op de 10 krijgt te weinig geld binnen voor alle kosten en dat is een record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt over Iran. Ze hadden elkaar gebeld om te praten over een nieuw vredesvoorstel. En dat gesprek liep volgens bronnen aan de media niet soepel. Trump wil een militaire aanval uitstellen voor onderhandelingen, terwijl Netanyahu de oorlog juist wil hervatten. En voetbal, groot feest in het Engelse Birmingham. Aston Villa heeft de Europa League gewonnen. De club speelde gisteravond de finale tegen het Duitse Freiburg. Aston Villa die won met 3-0. En dat betekent voor de club de eerste Europese prijs in dik 40 jaar. En deze fans hadden dus een geweldige avond.
7: Absolutely amazing. Writing was on the wall. 44 years, 3-0. Us Villa fans, out tonight. 6-0 will still be out. Champions again,
18: ole ole! Vandaag worden de spelers gehuldigd. Ze gaan onder meer met een bus door Birmingham. Dan nog het weer van Weerplaza. Vandaag is dan de start van een paar hele mooie dagen. We krijgen al flink wat zon. Blijft ook droog. Het wordt maximaal 23 graden.
12: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
20: Beleef Afrika in Gaia Zoo. Zo dicht bij gorillas en giraffen kom je nooit. Koop nu je tickets voor Gaia Zoo in Zuid-Limburg via gaiazoo.nl.
21: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
22: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
21: Goergen Keukens is ook op Tweede Pinksterdag geopend.
23: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
24: Goedemorgen.

0: Bruno Mars en Chris Kiddo.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Goedemorgen, het is Kill Music Limburg. Dat je aanstaand is donderdag vandaag. 21 mei alweer. En het wordt warmer dan dat de dagen van de maand mei zijn waar we in zitten. Vandaag namelijk droog en 23 graden.
1: Daniel Smulders.
2: Wat lekker.
0: 23 graden is een fantastische. Geur is al goed aan het opwarmen. Goedemorgen. Hallo daar.
3: Goedemorgen. Yeah.
0: 13 graden op de thermometer. Maak je klaar voor het lekkerste lange weekend van het jaar. Echt, we gaan gewoon 30 graden tikken hier in de provincie de komende dagen. Oh, dan hebben we gewoon een weekend ook van 3 dagen. Wat wil je nog meer? Nou, ik kan wel een paar dingen noemen. Niet dat ik dat ga doen, maar zou het eens wel kunnen doen. Als we dat allemaal zouden kunnen, wat we allemaal het allerliefste zouden doen. Vandaag is de uitspraak tegen voormalig advocaat Ines Wesky. Ze stond eerder een crimineel Ridwan Taghi bij en zou berichten hebben doorgespeeld van en naar hem in de gevangenis, al dan niet onder druk. En daarom was ze volgens justitie onderdeel van de criminele organisatie van Taghi. Er is 4,5 jaar cel geëist. Wesky zelf ontkent en zei vanwege haar geheimhoudingsplicht niet veel tijdens het proces. Zou een advocaat een advocaat hebben? Dit was... Heeft een tandarts en een kapper een kapper? Ik weet het niet. Ja. Volgens mij kun je dat niet allemaal alleen doen. Dat lijkt me ook niet verstandig eigenlijk, toch? Nee. Zo meteen Q-update. We houden je op de hoogte. Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie? Onder andere dat er meerdere explosies zijn geweest bij een leegstaand pand in Panningen gisteravond. En archeologen opgepakt na een conflict over de mogelijke resten van D'Artagnan. Meer zo meteen in de Q-update. En heel veel hits, want je krijgt die grote hit van Shakira. Zoo komt eraan. Ellie Goulding. Dit is Burn. Q-music.

Shakira, Shakira, zoo, zoo, zoo. Goedemorgen. Het is tien voor half geweest. Q-Music Limburg heb je aanstaan met het nieuws van de afgelopen uren, de Q-update. De Maastrichtse archeoloog Wim Dijkman is aangehouden nadat hij botresten achterhield die mogelijk van musketier D'Artagnan zijn. De gemeente Maastricht en erfgoedinstanties eisen dat de resten worden teruggegeven, omdat de bodemvondsten eigendom zijn van de gemeente. En bij leegstaand garagebedrijf in Panningen hebben gisteravond meerdere explosies plaatsgevonden. De verschillende kleine brandhaarden werden geblust. De politie onderzoekt de zaak. Volgens omstanders zou een groep jongeren brandjes hebben gesticht. Voor zover bekend raakte niemand gewond. 14 windturbines in Nederweert, Leudal en omgeving schakelen binnenkort 's nachts een rode waarschuwingslichten uit. De verlichting springt alleen nog aan als een vliegtuig of helikopter in de buurt komt. Omwonenden moeten daardoor minder last krijgen van hinderlijk knipperlicht. Volgens de initiatiefnemers blijven de lampen straks minimaal 85% van de tijd uit. En tot zover de Q-update. Zo houden we op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Er staat er lekker in de file. Op de A2, schrijf van Maastricht naar Eindhoven, tussen Weert Noord en Leende. 8 minuten vertraging over 8 kilometer. En dat is er nog een melding voor de A67. Rijdt je van Venlo naar Eindhoven. Tussen Zomeren en knooppunt Leenderheide. 3 minuten vertraging, 3 kilometer file. En de A73, ook daar rijdt het langzaam. Vanaf Belfeld naar Venlo West, over 5 kilometer.

0: Een van de eerste liedjes die gedraaid werd op Q Music. Dat is inmiddels ook al 20 jaar geleden. Raccoon, Love You More was dat. Q Music Limburg, goedemorgen. Je krijgt lekkere hits. Je krijgt onder andere Bibi Rexha met Faithless New Religion en deze Q Classic. Noah Khan, kom eraan.
1: Hey, is het al weekend?
2: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
4: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
6: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Cooling Alarm. Shop nu cooling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
9: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: En het nieuws van nu.nl op Q-Music Limburg. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Zeker 50 asielzoekers hebben vannacht uit nood in het Groningse Stadskanaal geslapen. Eerder stonden ze bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar daar zat het helemaal vol. En dus regelde de buurgemeente slaapplekken. De burgemeester van Stadskanaal vertelt bij Hart van Nederland dat hij daar wel zo lang mogelijk mee wilde wachten.
18: Om 341 andere gemeenten in de gelegenheid te stellen om verantwoordelijkheid te nemen om mensen op te vangen. En niet als eerste nu weer te gaan helpen, maar als allerlaatste mogelijkheid de verantwoordelijkheid te nemen.
17: Het is zo vol in Ter Apel omdat er te weinig andere opvangplekken zijn. Volgens het COA zijn er per direct 500 extra plekken nodig.

0: Mensen met een huis hebben steeds meer moeite om de hypotheek te betalen, blijkt uit nieuw onderzoek. Veel huiseigenaren staan er financieel minder goed voor en lopen betalingsachterstanden op. 1 op de 10 krijgt te weinig geld binnen voor alle kosten en dat is een record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt over Iran. Ze hadden elkaar gebeld om te praten over een nieuw vredesvoorstel en dat gesprek liep volgens bronnen aan de media niet soepel. Trump wil een militaire aanval uitstellen voor onderhandelingen, terwijl Netanyahu de oorlog juist wil hervatten. En voetbal, groot feest in het Engelse Birmingham. Aston Villa heeft de Europa League gewonnen. De club speelde gisteravond de finale tegen het Duitse Freiburg. Aston Villa die won met 3-0 en dat betekent voor de club de eerste Europese prijs in dik 40 jaar. En deze fans hadden dus een geweldige avond.
1: Absolutely amazing. Writing was on the wall. 44 years, 3-0. Us Villa fans, out tonight, 6-0 will still be out. Champions again, olé olé!
0: Vandaag worden de spelers gehuldigd. Ze gaan onder meer met een bus door Birmingham. Dan nog het weer van Weerplaza. Vandaag is dan de start van een paar hele mooie dagen. We krijgen al flink wat zon. Blijft ook droog. Het wordt maximaal 23 graden.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Goedemorgen.

0: Pekcha, Faithless New Religion.
1: Daniel,
0: yes.
1: Maak je wakker.
2: Een hele goede morgen. We leven op een prachtig moment. Het is namelijk de vooravond, zoals het al zo mooi heet. Voorproefje voor het volprogramma van een lekker warm Pinksterweekend met 30 graden.
1: Daniel Smulders.
2: Eerst zien dan geloven, hoor ik je al zeggen. Ja, maar goed, als ik 25 zeg, is het ook goed, toch? Ja. Het is de 30 graden alleen maar mooi meegenomen. Gaan we een keer echt een beetje voelen, een paar dagen achter elkaar, hoe het is om in de zomer te zijn, hè? 21 mei vandaag. Vandaag blijft het overal in de provincie droog. Geregeld wat zon, stapelwolken. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar een lekkere, warme 23 graden. Hallo, Mayo!
3: Goedemorgen, Q-Music luisteraars.
2: Hallo, goedemorgen. 14 graden op de thermometer at this moment. Oh, en een pijnlijke fout bij collega's van een radiostation in Engeland. Oh, weet je wat ze hebben gedaan? Ze hebben per ongeluk koning Charles doodverklaard. Door een computerfout werd er iets ingestart op elke zender. En dat, ja, ik zei even later, dat klonk dus zo.
4: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice, as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III.
2: Oei, nou, de radiostation heeft sorry gezegd. Voor de duidelijkheid, King Charles is still alive. De koning is niet dood. Maar, ja, dat is heel lullig. Maar wat heel veel mensen niet weten, is dat er overal, nou niet overal, maar op heel veel plekken, maar nou ja, weet je, bij op allerlei redacties van kranten, websites, nieuws, weet ik wat allemaal, die hebben allemaal al complete draaiboeken. Misschien ook wel filmpjes liggen van als iemand doodgaat. Stel nou, iemand van wie je, nou ja, verwacht klinkt zo overdreven, maar stel nou dat, even kijken. We doen er niks mee en ik hoop ook niks, zeg maar. Stel Mick Jagger, hè, zanger van de Rolling Stones. Ik bedoel, hij leeft geen 20 jaar meer, laat we eerlijk weten. Maar stel dat hij nu komt te overlijden, dan is het binnen 10 minuten zie je al beelden en complete compilaties en dergelijke. Ligt allemaal al klaar. Er zijn stagiaires die jaren geleden al zijn begonnen aan speciale overlijdensprogramma's. En even kijken, wie is er overleden? Hebben we daar wat van? Oh ja, nou, dat wordt erin gestart. Ligt allemaal al klaar. Is allemaal over nagedacht. Ja, maar goed, hij leeft dus nog, hè, die King Charles. En Mick Jagger ook, voor zover ik weet. Zo meteen Q-update. We houden je op de hoogte. Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Onder andere meerdere explosies bij een leegstaand pand in Panningen. En politie vindt 60.000 illegale sigaretten bij een controle. Details zometeen in de Q-update. En de hit van Miles Smith, Now Horan en

Shania Twain, that don't impress me much. Goedemorgen, het is Q-Music Limburg. Damiel Spulders hier, de nieuws uit je eigen provincie zometeen. Eerst even een snelle blik op de wegen. Op de A2, als je rijdt van Maastricht naar Eindhoven. Vanaf Nederweer naar Budel, 3 minuten vertraging over 3 kilometer. Vanaf Budel naar Leende zit je op 4 minuten. Vanaf Maarrezen naar knooppunt Leenderheide, 5 minuten. Dan is er de A67. Vanaf Venlo naar Eindhoven, 7 minuten vertraging. Als je rijdt vanaf knooppunt Zaanderijk naar Panningen. En vanaf Zomeren naar Gelderop moet je nog eens even rekening houden met 6 minuten extra. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Venlo-West. 12 minuten extra reistijd. Nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-Update. Nieuws uit je eigen provincie. Bij leegstaand garagebedrijf in Panningen hebben gisteravond meerdere explosies plaatsgevonden. De verschillende kleine brandhaarden werden geblust en de politie onderzoekt de zaak. Volgens omstanders zou een groep jongeren brandjes hebben gesticht. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie heeft tijdens een verkeerscontrole in Maasbree zo'n 60.000 illegale sigaretten aangetroffen. De douane heeft de zaak overgenomen en onderzoekt waar de tabak vandaan komt en wie erbij betrokken is. Illegale sigarettenhandel zorgt volgens de politie jaarlijks voor miljoenen euro's aan misgelopen accijnzen. En het gemeentebestuur van Venray wil de noodopvang voor asielzoekers in Oostrum met 2 jaar verlengen. Tot eind 2028. In de voormalige evenementenhal verblijven sinds 2024 zo'n 350 asielzoekers. Volgens de gemeente functioneert de opvang goed en zijn extra opvangplekken nog altijd nodig. De gemeenteraad neemt eind juni een definitief besluit. En tot zover de Q-Update. Zo houdt u op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. En je weet dat het lekker weer wordt, hè, de komende dagen. Oh, het wordt zo lekker. Het hele Pinksterweekend. Daarom hebben we besloten om de Q Top 500 van de zomer er maar weer eens even bij te pakken. En die ga je dus horen dit hele weekend op Q Music.

0: Dit is Q Music.
1: Keigo, Khalid en Griffin.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.
0: En dit is nieuw.
2: Dat is de man van de nummer 1 hit, Alex Warren met zijn nieuwe track Fine Place to Die. Is nieuw op Q. Turning.

0: ja, hoe lang? Ja, Alex Warren en zijn hits.
1: Wat er benen.
0: De Fever Dream staat er ook al weken. Dit was een nieuwe track, A Fine Place to Die. Op Q Music Limburg. Met een 8:15, een minuut van Limburg. En je positieve bijdrage voor vandaag. Hier is het WhatsApp-nummer. 06-33-345-345. Stuur een bericht, hè. Misschien mee zo wel te horen op de nummer 1 commerciële regionale radiozender van Nederland. Q Music Limburg.
2: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP!
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
10: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de bar?
11: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse. En krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
14: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
15: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
14: Voor pallets van 100 kilo?
15: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
19: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Oh. Goedemorgen allemaal!
23: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
24: Goedemorgen. Zeker 50 asielzoekers hebben vannacht uit nood in het Groningse Stadskanaal geslapen. Eerder stonden ze bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar daar zat het helemaal vol. En dus regelde de buurgemeente slaapplekken. De burgemeester van Stadskanaal vertelt bij Hart van Nederland dat hij daar wel zo lang mogelijk mee wilde wachten.
0: Om 341 andere gemeenten in de gelegenheid te stellen om verantwoordelijkheid te nemen om mensen op te vangen. En niet als eerste nu weer te gaan helpen, maar als allerlaatste mogelijkheid de verantwoordelijkheid te nemen.
24: Het is zo vol in Ter Apel omdat er te weinig andere opvangplekken zijn. Volgens het COA zijn er per direct 500 extra plekken nodig. Mensen met een huis hebben steeds meer moeite om de hypotheek te betalen, blijkt uit nieuw onderzoek. Veel huiseigenaren staan er financieel minder goed voor en lopen betalingsachterstanden op. 1 op de 10 krijgt te weinig geld binnen voor alle kosten en dat is een record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt over Iran. Ze hadden elkaar gebeld om te praten over een nieuw vredesvoorstel en dat gesprek liep volgens bronnen aan de media niet soepel. Trump wil een militaire aanval uitstellen voor onderhandelingen, terwijl Netanyahu de oorlog juist wil hervatten. En voetbal, groot feest in het Engelse Birmingham. Aston Villa heeft de Europa League gewonnen. De club speelde gisteravond de finale tegen het Duitse Freiburg. Aston Villa die won met 3-0 en dat betekent voor de club de eerste Europese prijs in dik 40 jaar. En deze fans hadden dus een geweldige avond.
1: Absolutely amazing. Writing was on the wall. 44 years, 3-0. Us Villa fans, out tonight. 6-0 will still be out. Champions again,
24: vandaag worden de spelers gehuldigd. Ze gaan onder meer met een bus door Birmingham. Dan nog het weer van Weerplaza. Vandaag is dan de start van een paar hele mooie dagen. We krijgen al flink wat zon. Blijft ook droog. Het wordt maximaal 23 graden.
2: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
3: Van de lentezon tot de zwoele avond. Ontdek alles voor jouw buitenruimte. Lounge sets, verlichting, vrolijk groen. Bij Woonboulevard Heerlen. Creëer jouw droomplek buiten.
4: Is het nu een goed moment om een thuisbatterij aan te schaffen?
25: Natuurlijk. Zo optimaliseer je het stroomverbruik en verlaag je ook de kosten. Zo haal je alles uit je eigen energie. Manage your energy op newenergysystems.nl.
26: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
27: Pinksterweekend op de Kouwberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Rowan Heerzen. Laatste tickets kon je op popontop.nl.
26: Goergen Keukens is ook op tweede Pinksterdag geopend.
28: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
29: Goedemorgen Limburg.
30: Goedemorgen, Daniel Smulders hier met Nicky Jam en Enrique Iglesias. El Pardona, Sarah Larson, Midnight Sun.

0: hadden liedje nog even. En het zou bijna dit kunnen zijn zo, hè? Vind je niet? Sla ik al een beetje door met Sarah Larsson en Midnight Sun. Q Music Limburg.
1: Goedemorgen, Q luisteraars van Limburg. Hey. Ik ga er maar eens goed voor zitten.
0: Ja. Ja.
1: Ik hoop dat jullie goed geslapen hebben. Want dadelijk komt Daniel Smulder. Onze top DJ op Q Music.
0: Ja.
1: Top DJ. Top DJ. Top plaatjes draaien.
0: Is hij weer, hè?
1: Huh?
0: Ja.
1: Dus knal en dans me goed mee in de auto en thuis.
2: Deze jongen is top DJ.
1: Deze jongen is top DJ.
3: Daniel. Maak je wakker.
0: Dankjewel, het is luisteraar Mies. Lang geleden dat ik deze... Ik zag hem ineens. Denk, oh ja, die hadden we ook nog. Ja, hartstikke goed, Mies. Dankjewel ervoor. Applaus, studio publiek. Voor de mooie introductie voor deze prachtige dag. Een lekkere, warme donderdag.
3: Daniel Smulders.
0: 21 mei. Vandaag blijft het overal droog. Lekker zon, een beetje stapelwolken. In de middag kan de temperatuur oplopen naar 23 graden. Zo lekker, man. Temperatuur in mei al. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Q-Music.
0: Daar zitten we op 14 graden op dit moment. En mag ik even een heel verdrietig verhaal laten horen? Van dit soort verhalen kijk ik een brok in mijn keel. Nieuws komt net naar buiten. Het is in het zuiden van Portugal. Er zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. Ze zouden schreeuwend en huilend zijn aangetroffen. Het gaat om twee jongens van 3 en 5 jaar oud. De jongens die vertelden aan de politie dat ze Frans zijn en door een moeder en stiefvader zijn achtergelaten daar. De jongens die zeggen dat ze door hun ouders een blinddoek omkregen, waarna ze iets in het bos moesten gaan zoeken. Ze dachten, het is een spelletje. Maar al snel bleek dat ze door hun ouders waren achtergelaten. 3 en 5 jaar, hè? In hun rugzakken zaten een setje reservekleren, een pakje koekjes, 2 stuks fruit en een fles water. Volgens de krant was de moeder met de kinderen uit Frankrijk gevlucht. Zij en de stiefvader worden nu gezocht door de politie. Verschrikkelijk verhaal dit. Maar weet je wat nog verschrikkelijker is? Dat die man en die vrouw die zitten waarschijnlijk gewoon in de auto, zijn gevlucht. Geen idee waar ze op dit moment zijn natuurlijk. En die dachten, we moeten van die kinderen af. Die hebben die kinderen in het... Dat je denkt, waarom doe je dat? Maar vervolgens horen zij dit soort berichten ook en zien zij ook dit soort berichten voorbij komen op social media of op nieuwskanalen of zo. Dus op die manier horen ze dan toch hoe het dan met hun eigen kinderen is afgelopen. Zo'n bizar verhaal dit. Echt, hoe kun je dat doen, hè? Zo meteen Q-update. We houden je op de hoogte. Wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Onder andere het volgende. Archeoloog is opgepakt na een conflict over de mogelijke resten van D'Artagnan. En windmolens in Limburg straks grotendeels donker in de nacht. En al die knipperende rode lampjes die gaan uit. Meer zo.

30 graden dit weekend. Oh, het wordt een mooi Pinksterweekend. We hebben besloten om iets moois te doen voor je. Namelijk het hele weekend de Q Top 500 van de zomer nog te laten horen. Alleen maar zomer is dit weekend. Q Music Limburg past perfect bij het weer. Dus als je je badje op gaat zetten of de barbecue alvast warm gaat stoken, whatever, Q Music Limburg aan voor alleen maar lekkere zomerhits het hele weekend. Dit is het nieuws van de afgelopen uren, de Q-update. Archeoloog is opgepakt na een conflict over de mogelijke resten van D'Artagnan, een van de musketiers. De Maastrichtse archeoloog Wim Dijkman is dat. Hij is aangehouden nadat hij botresten achterhield die mogelijk van deze musketier zijn. De gemeente Maastricht en erfgoedinstanties eisen dat het de resten worden teruggegeven, omdat de bodemvondsten eigendom zijn van de gemeente. 14 windturbines in Nederweert, Leudal en omgeving schakelen binnenkort 's nachts hun rode waarschuwingslichten uit. De verlichting springt alleen nog aan als een vliegtuig of helikopter in de buurt komt. Omwonenden moeten daardoor minder last krijgen van hinderlijk knipperlicht. Volgens de initiatiefnemers blijven de lampen straks minimaal 85% van de tijd uit. En bij een leegstaand garagebedrijf in Panningen hebben gisteravond meerdere explosies plaatsgevonden. De verschillende kleine brandhaarden werden geblust. De politie onderzoekt de zaak. Volgens omstanders zou een groep jongeren brandjes hebben gesticht. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Tot zover de Q-update. Bijna 8:15, de minuut van Limburg komt er zo aan. We hebben een WhatsApp-nummer, dat is 0633345345. Als je wil kun je daar je berichten toe sturen. Hou het kort, hou het positief. En spreek het in of typ het in. En je bent misschien zo meteen wel op de radio. Q Music Limburg en de minuut van Limburg komt eraan over exact 3 minuten en 20 seconden. Zo lang duurt de nieuwe Davina Michel. Still Champagne op Q.

0: met Minuut van Limburg. Nummer is 06-33-345-345, waar je bericht naartoe kan sturen. IQ Music. Peter, niet zo, hè? Werk ze in Heerlen Centrum. Een hoi hoi, goedemorgen Limburg. En John, doe je best vandaag ook de groet aan Wouter. De scheersgroep werkt ze iedereen. En het is bijna weekend. Oh, wat is dan weer? Dat was, ineens hoor ik daar muziek. Wacht even.
1: Wat is dat?
0: Wat dan nou weer?
1: Oh, wacht even. Zo.
0: Ja, anders horen we alles door elkaar. Wacht even, je moet even nieuw beginnen hoor. Hallo?
2: Hallo. Good morning, Daniel en Q. Hé hey, jongens, hebben jullie dat weer gezien? Ja. Het wordt zomer. Ik heb de zomer in mijn bol.
0: Oh, lekker hoor. Goedemorgen Q. Marco van de Prullenbakken van de Heerlenbaan. Groeten uit Heerlen. Felicitaties aan Marco en Amy van Lux Notenbar. Stappen vandaag het huwelijksbootje schijnt. We wensen jullie alle liefde en geluk toe samen. En nog heel even aan een weekend. T-Unite Rules, zegt Wesley.
3: Dadelijk mijn allerlaatste examen en hopelijk geslaagd.
0: Oh, ik hoop het voor je, Fenne. Succes, succes, succes. En hela Daniel, goedemorgen. Wat een weertje komt eraan. Bier staat al koud en de barbecue wordt vanmiddag alvast schoongemaakt. Graag de groet aan mijn zwager Luc het Roermond. En zorg dat je dorst hebt dit weekend, kerel. Nog heel even doorzetten en dan is het lang weekend. Morgen vroeg dienst en dan om 12 uur direct door naar het terras op de markt in Sittard. Groeten aan collega's van de zorg, we hebben het verdiend. Werkt allemaal, groeten van Chantal. En goedemorgen Daniel, spannende dag. Onze meiden Imke en Saar hebben vandaag hun laatste examen. En daarna feest, wat een timing hè, met die 30 graden. Wensen superveel succes, doe de groet aan papa Rob, die moet de vlaai gaan halen. Groeten van Bianca. Ja, grappig. Morgen nog één dagje werken en dan vieren we zondag eindelijk mijn 40ste verjaardag in de tuin in Venlo. Met deze temperatuur kan het feest al niet meer stuk. Wil je mevrouw Kim bedanken voor alle voorbereidingen. Je bent een schat. Dat is over een minuut van Limburg. Met deze nog. We zijn er vanaf 6 uur vanochtend ijs aan het draaien in de salon. Laat maar doorkomen met de Pinksteren. Wij zijn er klaar voor.
4: Goedemorgen Samuel. Bijna weekend, lekker naar school.
0: Wow, wow. Ja, oké. Okay. Ik vind dat we even een klein enthousiast liedje moeten laten horen. Want ik word er al zo vrolijk van. Wat kijk toch eens naar buiten, mensen.
5: Als die boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
0: Dit is echt waar, hè?
5: Iedereen komt uit zijn winter slaap. Om die mooie rode koperen kraap. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
0: Oh, 30 graden in Aantocht. Lekker lang Pinksterweekend. Q Music Limburg gaan met de top 500 van de zomer. En zo Afrojack met David Guetta en Sia. Maar eerst Bluff op Q.

beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
7: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld.
6: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK.

0: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
1: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
9: En het nieuws van nu.nl op Q-Music Limburg. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Zeker 50 asielzoekers hebben vannacht uit nood in het Groningse Stadskanaal geslapen. Eerder stonden ze bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar daar zat het helemaal vol. En dus regelde de buurgemeente slaapplekken. De burgemeester van Stadskanaal vertelt bij Hart van Nederland dat hij daar wel zo lang mogelijk mee wilde wachten.
11: Om 341 andere gemeenten in de gelegenheid te stellen om verantwoordelijkheid te nemen om mensen op te vangen. En niet als eerste nu weer te gaan helpen, maar als alle

0: laatste mogelijkheid de verantwoordelijkheid te nemen.
1: Het is zo vol in Ter Apel omdat er te weinig andere opvangplekken zijn. Volgens het COA zijn er per direct 500 extra plekken nodig. Mensen met een huis hebben steeds meer moeite om de hypotheek te betalen, blijkt uit nieuw onderzoek. Veel huiseigenaren staan er financieel minder goed voor en lopen betalingsachterstanden op. 1 op de 10 krijgt te weinig geld binnen voor alle kosten en dat is een record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt over Iran. Ze hadden elkaar gebeld om te praten over een nieuw vredesvoorstel en dat gesprek liep volgens bronnen aan de media niet soepel. Trump wil een militaire aanval uitstellen voor onderhandelingen, terwijl Netanyahu de oorlog juist wil hervatten. En voetbal, groot feest in het Engelse Birmingham. Aston Villa heeft de Europa League gewonnen. De club speelde gisteravond de finale tegen het Duitse Freiburg. Aston Villa die won met 3-0 en dat betekent voor de club de eerste Europese prijs in dik 40 jaar. En deze fans hadden dus een geweldige avond.
2: Absolutely amazing. Writing was on the wall. 44 years, 3-0. Us Villa fans, out tonight, 6-0 will still be out. Champions again,
1: vandaag worden de spelers gehuldigd. Ze gaan onder meer met een bus door Birmingham. Dan nog het weer van Weerplaza. Vandaag is dan de start van een paar hele mooie dagen. We krijgen al flink wat zon. Blijft ook droog. Het wordt maximaal 23 graden.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: 40 hits van vandaag.
1: Dit is de Top 40 Update.
2: Op vrijdag hoor je Q-Music Limburg het overzicht van de 40 populairste hits van Nederland. In de Top 40 en iedere ochtend om 8:30 de Top 40 Update. Hij is van donderdag 21 mei 2026 met op 1 de nieuwe Taylor Swift. Op 2 trekken we de champagne open in ochtend. Op 3 Olivia Rodrigo, maar eerst in de Top 40 Update. Daar vinden we op 4 Son Milieu. De yo-yo van de Top 40. Ze stijgen, ze dalen, ze stijgen. Nu zijn ze weer aan het stijgen en staan ze op 24 in de grote lijst. Voor de update vandaag, goed voor.
0: 4.

0: 4. Dark Before the Dawn gaat naar de nummer 3. Over een vrouw waarvan ik dacht dat ze het ooit voor de lol heeft gezegd in een interview. Maar het is echt waar. Ze slaapt 15 tot 16 uur per nacht. En diep ook, hè? De truc zit daar volgens haar in twee dingen. Je moet altijd je bed instappen met een schoon geweten. En de gouden tip: eet een uur van tevoren een kiwi. Ja. Ik verzin het niet, het zijn de woorden van Olivia Rodrigo. Ze zwiert hier al jaren bij. En in die paar uurtjes dat ze wakker is, is ze ook echt klaar wakker. Super productief en energiek, vlamt in één stuk door. En dan weer 16 uur bijtanken. Dit is een nieuwe track. Ze twee dutjes opgenomen. Drop that up, Q.
1: 3.

0: van vandaag. Het is 21 mei en deze gaat als volgt de archief in. Sommelier, Dark Before the Dawn op 4. Olivia Rodrigo, Drop Dead op 3. Robert van Hemert met Donnie. Moet dat nou op 2. En op 1 een eerbetoon aan actrice Elizabeth Taylor. Door degene die wat naam betreft dat ook het beste kan doen. Het is Taylor Swift. Vandaag in de Top 40 update op
1: 1. Hey.

Echt een Taylor Swift liedje weer, hè? Nummer 1 in de top 40 update vandaag. De nieuwe Taylor Swift. Een ode aan de actrice Elizabeth Taylor. Hele top 40 is er natuurlijk morgen weer. Vanaf 3 uur op Q Music Limburg.

0: Destiny op Kill Music Limburg. Leuk dat je luistert. We hebben ontzettend veel muziek voor je de hele dag. Foute uur, straks om 10 uur. En je krijgt zometeen Samber, je krijgt Suzanne Freek en deze. Lekker liedje. Magnetic, de Bausa. Oh, en een lekkere 90s knaller. Palabouche. Ik omschrijf dat altijd als kermismuziek. Snap je me? Ja toch? Ik moet altijd denken aan de kermis, dat zou lekker zijn.
1: Op uw penningen aan de kassa voor de volgende rit.
0: Nou goed, je snapt wel wat ik bedoel. Labouche onder andere zo meteen.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams. Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
9: jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
13: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
16: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek

0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
3: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
4: Kippie.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
10: Limburg nieuws 9 uur.
11: Goedemorgen. Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van de hypotheek. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Steeds meer huiseigenaren hebben betalingsachterstanden. 1 op de 3 krijgt net genoeg of zelfs te weinig geld binnen voor alle kosten. En dat is een record. Deze expert legt bij de NOS uit waardoor steeds meer mensen het financieel zwaar hebben.
12: Hogere rente. Die rente wordt natuurlijk weer veroorzaakt door allerlei internationale problemen. Daarbovenop komen natuurlijk nu hoge energieprijzen. Wat ons het meest zorgen baart is dat dit onderzoek eigenlijk grotendeels is uitgevoerd voor de recente oorlog in Iran. Dus die komt er nog bovenop.
11: Vooral middeninkomens en jonge mensen hebben moeite met het betalen van de hypotheek. Grote zorgen zijn er over de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisteravond was het daar al druk en het scheelde niet veel of tientallen asielzoekers moesten buiten slapen. Zij konden op het allerlaatste moment toch nog worden opgevangen in buurgemeente Stadskanaal. Het Rode Kruis houdt zijn hart nu al vast voor vanavond.
13: De situatie wordt natuurlijk ook steeds groter, want er komen ook vandaag mensen aan. En er zal een deel van hen ook niet naar binnen kunnen op het aanmeldcentrum. Dus die komen erbij. En dan wordt de groep dus steeds groter en moet voor deze groep weer een plek gevonden worden.
11: Volgens het COA dat de opvang regelt, zijn er per direct 500 extra plekken nodig. In Portugal zijn 2 kinderen van 3 en 5 jaar oud huilend op een afgelegen landweg in de buurt van Lissabon gevonden. Ze hadden rugzakken op met onder meer schone kleren en een fles water. De jongens vertelden dat ze waren achtergelaten in een bos met blinddoeken op. Toen ze die afdeden waren hun ouders verdwenen. De jongens zijn opgevangen door de kinderbescherming. Politie is nu op zoek naar de ouders. En pas op als je lekker wil gaan snacken, want supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen noten terug omdat er misschien stukjes metaal in zitten. Bij Aldi gaat het om de ongezouten cashewnoten van het merk Trader Joe's. En bij Albert Heijn om de gezouten pinda's van het huismerk. Je krijgt je geld terug als je de verpakkingen inlevert bij de winkels. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is nu op veel plekken al zondag. Het blijft ook droog, maximaal 23 graden. Morgen zomers volop zon en maximaal 26 graden.
3: Een huis wordt pas echt thuis met de juiste meubels. Bij Retailpark Roermond vind je Haco wonen en slapen. Pronto wonen en Profijt meubel. Inspiratie genoeg.
14: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
15: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
16: Word onderdeel van de Fortuna-familie.
4: Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna Membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
9: Goergen Keukens is ook op Tweede Pinksterdag geopend.
16: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
17: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging, 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
2: Kippie.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
4: e-boekhouden.nl.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om. Wow, wow.
6: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
9: Welkom bij de
8: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Ik kan niet werken vandaag.
12: Waar heb je last van?
11: Koorts. Oranje koorts.
13: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479.
14: Mediamarkt.
15: Hallo. Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allelof voor Almof.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
17: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
16: Ai, de man met de hamer.
17: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
18: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
19: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten.

0: voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Zo, waar is het warm?
2: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
3: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
0: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, €1,99.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
7: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
8: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF, tegen kanker voor het leven.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
14: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
15: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walra Pattextiel 1 plus 2 gratis. En

0: Aan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi. En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo. En score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Q-Music Limburg, nieuws. 10 uur.
9: Goedemorgen. De Groningse commissaris Van de Koning doet een dringende oproep aan gemeenten om asielzoekers op te vangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer is. Hij hoopt massaal buiten slapen, zoals 4 jaar geleden, te voorkomen, zei hij op Radio 1.
10: Op korte termijn hoop ik vurig dat gemeenten elders in Nederland zeggen: dit is een noodsituatie die we niet tot over de Pinksterdagen laten bestaan. We schieten nu te hulp.
9: Het Rode Kruis blijft paraat staan bij Ter Apel. Vrijwilligers delen onder meer eten en drinken uit en bieden een luisterend oor aan de asielzoekers die niet naar binnen kunnen. Voetballer Ruy Vloed is weer vrij. Afgelopen 2,5 jaar zat hij in de gevangenis voor een dodelijk ongeluk. 5 jaar geleden reed hij met te veel drank op de auto van een gezin aan op de snelweg. Daarbij kwam een kind om het leven. De voetballer reed op het moment van het ongeluk ruim 200 km per uur. Ruy Vloed speelde onder meer bij PSV, NAC Breda, Excelsior en Heracles Almelo. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt over Iran. Ze hadden elkaar gebeld om over een nieuw vredesvoorstel te praten. Het gesprek liep volgens bronnen bepaald niet soepel. Trump wil een militaire aanval in Iran uitstellen voor onderhandelingen, terwijl Netanyahu de oorlog juist wil hervatten. Er geldt inmiddels 1,5 maand een staakt het vuren, al zijn er wel meerdere aanvallen geweest. De Consumentenbond en 28 Europese soortgelijke organisaties slaan alarm over online nepadvertenties. Het gaat bijvoorbeeld om reclames voor snelle leningen en crypto van bedrijven die dat helemaal niet mogen aanbieden. De bonden vinden dat Google, Meta en TikTok daar te weinig tegen doen, waardoor oplichters hun gang kunnen gaan. En dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt 18 graden aan zee en kan wel 23 graden in het binnenland worden. Morgen kan het wel 26 graden worden.
11: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
12: Oh, mijn energierekening wordt alsmaar hoger. Hoe krijg ik deze kosten onder controle?
13: Nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonnepanelen. Zo verwarm je je huis slim en voordelig. Manage your energy op newenergysystems.nl.
14: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
15: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel €1000 inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
14: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
16: Tijd voor avontuur en nostalgie.
1: nostalgie. Stap aan boord van de miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
2: Welcome to the one and only, the original.
5: Dit is
16: het Foute Uur.
5: Non-stop.
2: Q Music is proud.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Pap, wat doe je?
10: Ik ben een vakantie aan het boeken.
9: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
10: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €600 korting krijgt.
9: Lekker!
11: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Heb jij ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrij vakanties.
12: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem
10: in, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
15: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee.

0: rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van. Mijn

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
7: Welcome to the one and only, the original.
8: Dit is
9: het Foute Uur.
8: Non-stop.
7: Q Music is proud.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Zwolle voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het. Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voorwie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
9: Hebbes.
8: Kijk op ben.nl.
10: Is dit allemaal van jou?
11: Alleen de belangrijke dingen.
12: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
13: Allsafe. Geeft ruimte.
14: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
15: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
16: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
15: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
16: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
17: Tijd voor gesponsorde vacatures.
14: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
18: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
18: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
20: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
22: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
23: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
24: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
25: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op Polestar.com.
26: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Q-Music Limburg nieuws. 11 uur.
5: Goedemorgen. Er hebben zeker 4 asielzoekers vannacht in Ter Apel buiten moeten slapen, meldt de NOS. Het was te druk in het aanmeldcentrum. Tientallen mensen werden daarom naar buurgemeente Stadskanaal gebracht. Maar asielzoekers die in Ter Apel aankwamen toen de bus al weg was, hebben op het gras geslapen, omdat er binnen geen plek meer was. Het Rode Kruis wil dat er snel een oplossing komt.
6: Die het liefst een week of langer duurt, waardoor mensen ook elke dag zekerheid hebben dat ze ergens naartoe kunnen. Dat is denk ik voor de mensen allereerst zelf het beste, ook voor alle organisaties en politiek die zich hiermee bezighoudt.
5: Het is niet de eerste keer dat het overvol is in Ter Apel. In de zomer van 2022 moesten asielzoekers dagenlang buiten slapen. Steeds meer mensen in ons land zijn mantelzorger. Het zijn vooral vrouwen, maar ook mannen springen vaker bij. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Deze onderzoeker legt bij de NOS uit hoe het komt dat meer mannen mantelzorger worden.
7: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
5: In totaal zijn er 5,5 miljoen mantelzorgers in ons land. Mensen die dus zorgen voor familie, vrienden of buren. De 6 Nederlandse activisten die zijn opgepakt door Israël worden vandaag vrijgelaten. Ze waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. De groep mag Israël vandaag verlaten en vliegt rechtstreeks naar Istanbul in Turkije. Wanneer ze precies doorrijden naar Nederland is nog niet bekend. Onder de 6 Nederlanders zijn ook een journalist en een cameraman van Omroep BNNVARA. Als je vanochtend je ontbijt hebt overgeslagen, RTL heeft uitgezocht hoe ongezond dat is. Volgens een diëtist kan het voor mannen en vrouwen anders uitpakken. Vrouwen reageren namelijk gevoeliger op het overslaan van ontbijt. Ze kunnen sneller last krijgen van schommelingen in de bloedsuiker, waardoor je bijvoorbeeld moe, hongerig of wat prikkelbaarder kunt zijn. Bij mannen lijkt dat effect minder sterk, maar ook voor hen is ontbijt belangrijk, bijvoorbeeld voor het opbouwen van spieren. En dan het weer van Weerplaza. Het wordt 18 graden aan zee en kan wel 23 graden in het binnenland worden. Morgen kan het wel 26 graden worden.
8: Waar ben jij naartoe geweest?
9: Naar Mondo Verde.
8: Met de nieuwe Havana's Tornado?
9: Ja, dat is een vrije val.
8: Te gek!
9: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
8: Wow!
9: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
8: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
10: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
11: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
12: Non-stop.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en 00's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.

0: specialist.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
17: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
16: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,49. Lidl, je verdient het.
18: Oranje fans.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen...

0: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
2: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
8: Kippie.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
16: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voorwie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
21: Voor de makers. Praxis.
22: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
23: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
24: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
25: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
27: Limburg nieuws 12 uur.
28: Goedemiddag. De gemeente Westerwolde heeft het ministerie en het COA in een brief gewezen op hun verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers. In de wet staat dat het Rijk eindverantwoordelijk is voor de opvang. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is op het moment overvol, waardoor alleen kwetsbare mensen nog worden opgevangen. Voor zo'n 50 asielzoekers was er gisteren geen plek. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat lag even stil omdat het eind vorige maand misging. Tijdens oefeningen onder meer Gelderland en Noord-Brabant braken natuurbranden uit. Om dat te voorkomen werkt het ministerie aan nieuw droogtebeleid. En totdat het rond is, mag alleen geoefend worden wanneer het weer het toelaat. Dus niet tijdens extreme droogte. Er komen honderden miljoenen euro's vrij om duizenden betaalbare huurwoningen te bouwen voor studenten en starters. Het geld komt van een pensioenfonds en een vastgoedinvesteerder. Die vinden die nieuwe woningen belangrijk voor de economie. Het moeten complexer worden met gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Op het moment dat iemand overlijdt, moet een huis leeg, ook als iemand 4 grote pythons heeft. Een man in Enschede, die op 79-jarige leeftijd overleed, had zijn slangen opgenomen in zijn testament. Had ook geld achtergelaten voor de opvang. En dus werd Carolientje deze week opgehaald. Een tijgerpython van 6 meter lang. Voordat de dieren herplaatst worden, zitten ze eerst een tijdje in de reptielenopvang. Dan het weer van Weerplaza. Het wordt 18 graden aan zee en kan wel 23 graden worden in het binnenland. Morgen kan het wel 26 graden worden.
29: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel €1000 inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
30: Lekker koken begint met inspiratie. Woonboulevard Heerlen. Voor elke kookstijl de juiste keuken. Slim en stijlvol. Een plek om te leven, te delen en te genieten.
31: De salderingsregeling stopt. Hoe kan ik dan het beste de opbrengst van mijn zonnepanelen benutten?
32: Door je opgewekte energie direct te gebruiken of op te slaan, haal je meer uit je zonnepanelen. Manage your energy op newenergysystems.nl.
33: Pinksterweekend op de Kouwberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Rowan Heerzen. Laatste tickets scoor je op popontop.nl.
34: Appjes, nieuwsflitsen, live blogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
35: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
6: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
7: Kippie.
8: It's playtime.
9: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
10: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
11: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
12: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
13: Allsafe. Geeft ruimte.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa.
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: Bij Action hebben we altijd extreem

0: met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Nieuw.

0: Aldi, 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
2: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: mee. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Creon Kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren-slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
13: Honor the craving. Domino's.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo. En score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
18: Big deals bij Keukenconcurrent.
17: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals... tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
21: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
1: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
22: Chris?
23: Ja?
22: Hoef jij niet te werken vandaag?
23: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
22: Dus, heb je nu...
23: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
22: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
24: Q-Music Limburg, nieuws, 1 uur.
25: Goedemiddag. Asielminister Bart van den Brink kan gemeenten niet juridisch dwingen noodopvangplekken voor asielzoekers te regelen. Hij zegt dat het met de spreidingswet wel kan wanneer het gaat om locaties voor langdurige opvang. Ter Apel is een aanmeldcentrum en is niet bedoeld voor langdurig verblijf, zegt hij. Ter Apel is open voor vol, waardoor er voor ongeveer 50 asielzoekers geen plek is. Voor hen werd gisteren noodopvang geregeld in buurgemeente Stadskanaal. Als eerste gemeente gaat Amsterdam regels invoeren waardoor mensen met een koopwoning hun recht op een sociale huurwoning verliezen. Vorig jaar bleek dat ongeveer 12.000 mensen in een sociale huurwoning zitten, één of meer koopwoningen bezitten. 2 jaar geleden stapte een woningcorporatie nog naar de rechter om iemand uit een sociale huurwoning te zetten die meerdere koopwoningen had. Er zijn tijdelijke uitzonderingen mogelijk op nieuwe regels, bijvoorbeeld voor huurders die een woning erven of in scheiding liggen. Ines Wesky is niet aanwezig bij de uitspraak in een strafzaak tegen haar in Rotterdam. Ieder moment doet de rechter uitspraak. Voormalig advocaat wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi die ze bijstond. Justitie eist 4,5 jaar cel voor het doorspelen van berichten naar Van Taghi vanuit de EBI in Vught. Wesky heeft de beschuldigingen altijd ontkend. En het politiebureau in Lelystad is ontruimd. Iemand had een mogelijk explosief gevonden en was daarmee naar het politiebureau gegaan. Het is niet bekend waar het explosief was gevonden. Er wordt nu onderzoek gedaan of het inderdaad om een explosief gaat. En dan het weer van Weerplaza. Een mix van wolken en zon vandaag. En het kan wel 23 graden worden. Morgen kan het wel 26 graden worden.
26: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
27: Wordt onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
28: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
1: Domino's. Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meest

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
11: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
12: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
3: Big deals bij Keukenconcurrent.
2: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
6: Kippie!
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
18: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
20: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trek.

0: Goedemiddag. Het COA heeft nog geen oplossing als er vanavond weer te veel asielzoekers zijn in Ter Apel. Door drukte in de opvang mogen alleen kwetsbare mensen naar binnen, zoals zwangere vrouwen. Er zijn wel plekken vrijgekomen, maar pas eind van de dag wordt duidelijk hoeveel nieuwe asielzoekers er zijn. Vannacht moesten 50 mensen in een noodopvang in Stadskanaal slapen. Amerikaans techbedrijf AppLovin heeft een massaclaim aan de broek van een Nederlandse claimstichting. Via software in gratis games en apps zou AppLovin miljoenen Nederlanders illegaal volgen en gegevens vervolgens doorverkopen. Het gaat om games als Blockblast, maar ook om apps zoals Vinted. De stichting hoopt €500 compensatie per gedupeerde. Als het om kinderen gaat, nog meer. De politie kan weer aan de slag op het politiebureau in Lelystad. Het werd ontruimd vanochtend omdat iemand iets had meegenomen dat op een explosief leek. Experts zagen dat het om een handgranaat ging. Die hebben ze veiliggesteld en meegenomen. Daarna werd het gebouw weer vrijgegeven. In de Rotterdamse haven zijn 3 ezeltjes aan het werk gezet om een vervelende prikkelstruik op te eten. Maar de ezels, die er speciaal voor uit Spanje zijn gehaald, bleken helemaal niet geïnteresseerd in de Rotterdamse duindoorn. In Spanje worden ezels vaak ingezet om bepaalde struiken te eten om het risico op bosbranden te verkleinen. In het Rotterdamse Geuzenbos hadden de ezels zoveel keus aan voedsel dat ze zich liever te goed deden aan gras en kruidige plantjes. Ze mogen voorlopig alsnog blijven, want ze zijn goed voor de biodiversiteit en leuk voor bezoekers. En dan het weer van Weerplaza. Een mix van wolken en zon vandaag. En het kan wel 23 graden worden. Morgen kan het wel 26 graden worden.
1: Op avontuur of kamperen. Op Retailpark Roermond vind je Bever Sport en Kampeerwinkel Roermond. Alles voor buiten, van wandelen tot vakantie.
2: Arr, stap jij aan boord van mijn zwevende schip?
3: Nieuw in Mondelferde. De Pearl ziet door de lucht in het zwevende piratenschip.
4: Wow. Koppie Krauw, land in zicht.
5: Ontdek ook de andere attracties, de wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelferde?
6: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
7: Pinksterweekend op de Kouwberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Rowan Heerzen. Laatste tickets scoor je op popontop.nl.
6: Goergen Keukens is ook op tweede Pinksterdag geopend.
8: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus,
15: het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
17: Honor the craving. Domino's.
18: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3-sterrenslot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
21: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.

0: nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Edna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Ik wil als Dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
12: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
16: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
17: Honor the craving.
16: Domino's.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
23: Voor de makers.
24: Praxis.
25: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
26: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
27: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
26: Ai, de man met de hamer.
27: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
28: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
29: Hallo ondernemer, Odido Business hier.
0: Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Q-Music Limburg Nieuws. 3 uur.
2: Goedemiddag. De rechtbank in Rotterdam heeft Ines Wesky schuldig bevonden aan deelname van de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze heeft berichten van en naar hem doorgespeeld in de EBI in Vught. Maar ze hoeft niet meer terug de cel in. De rechter heeft onder meer meegewogen dat Wesky niet meer aan de slag gaat als advocaat. Haar enorme reputatieschade, de zwakke gezondheid en dat er vormfouten zijn gemaakt.
3: Gelet op al deze feiten en omstandigheden, geen reëel strafdoel meer gediend wordt met een straf die inhoudt dat de verdachte weer terug naar de gevangenis moet. Die reden zal de rechtbank aan de verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen, gelijk aan de tijd die zij in voorarrest heeft doorgebracht.
2: Of de partijen in hoger beroep gaan is nog niet bekend. En 5 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben boetes en taakstraffen gekregen. Kregen ze onder meer voor het bekladden en vernielen van gebouwen tijdens acties van Extinction Rebellion. Een van hen krijgt de straf voor het 2 keer blokkeren van de A12. Volgens de rechter vielen deze vergrijpen buiten het demonstratierecht. Koning Willem-Alexander maakt zich zorgen over de verharding van demonstraties zoals die in Loosdrecht. Dat zei hij bij een persgesprek na de traditionele fotosessie van het koninklijk gezin. Hij vindt protesteren een groot goed, maar hoopt wel dat er tegen de verharding wordt opgetreden en dat we met elkaar weer het gesprek kunnen aangaan over hoe we problemen moeten oplossen. En de Westerkerk in Amsterdam hoopt geld op te halen voor de renovatie van de vloer door plekken in de crypte te verkopen. Dat meldt NH Nieuws. Zo kan je voor €10.000 voor 10 jaar een plek kopen om een urn te plaatsen. Het halve Rijksmuseum ligt hier, zegt de organisatie. Zo lig je dan in de buurt van beroemde schilder Rembrandt.
4: Dat adverteren we in zekere zin mee. Het voelt natuurlijk wel zo alsof je naast Rembrandt en al die beroemde schilders een laatste rustplek kunt vinden.
2: Naast €10.000 moet je wel ook je eigen urn meenemen. En dan het weer van Weerplaza. Een mix van wolken en zon vandaag. En het kan wel 23 graden worden. Morgen kan het wel 26 graden worden.
9: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel €1000 inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
11: Van de allereerste dromen tot grote avonturen. Ontdek veilige meubels, zachte materialen en speelse accenten. Woonboulevard Heerlen. Liefde voor je kind.
23: Een jaar lang naar Gaia Zoo? Koop nu een jaarkaart met €10 korting en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
24: Pinksterweekend op de Kouwberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Rowan Heerzen. Laatste tickets kon je op popontop.nl.
29: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
30: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
31: Non-stop

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
8: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
10: e-boekhouden.nl. De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
12: e-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
14: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
15: Yes!
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
15: Yes!
17: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
18: kozijnen. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
19: De kippiepan, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
21: Nieuw!

0: dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
8: Aldi. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
12: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
15: Honor the craving. Domino's.
16: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
18: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
19: Bart? Met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
20: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
23: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
24: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
0: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Q-Music Limburg.
11: Goedemiddag. De rechtbank in Rotterdam heeft Ineos Wesky schuldig bevonden aan deelname van de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze heeft berichten van en naar hem doorgespeeld in de EBI in Vught. Maar ze hoeft niet meer terug de cel in. De rechter heeft onder meer meegewogen dat Wesky niet meer aan de slag gaat als advocaat. Haar enorme reputatieschade, de zwakke gezondheid en dat er vormfouten zijn gemaakt.
25: Gelet op al deze feiten en omstandigheden, geen reëel strafdoel meer gediend wordt met een straf die inhoudt dat de verdachte weer terug naar de gevangenis moet. Die reden zal de rechtbank aan de verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen, gelijk aan de tijd die zij in voorarrest heeft doorgebracht.
11: Of de partijen in hoger beroep gaan, is nog niet bekend. En 5 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben boetes en taakstraffen gekregen. Kregen ze onder meer voor het bekladden en vernielen van gebouwen tijdens acties van Extinction Rebellion. Een van hen krijgt de straf voor het 2 keer blokkeren van de A12. Volgens de rechter vielen deze vergrijpen buiten het demonstratierecht. Koning Willem-Alexander maakt zich zorgen over de verharding van demonstraties zoals die in Loosdrecht. Dat zei hij bij een persgesprek na de traditionele fotosessie van het koninklijk gezin. Hij vindt protesteren een groot goed, maar hoopt wel dat er tegen de verharding wordt opgetreden en dat we met elkaar weer het gesprek kunnen aangaan over hoe we problemen moeten oplossen. En de Westerkerk in Amsterdam hoopt geld op te halen voor de renovatie van de vloer door plekken in de crypte te verkopen. Dat meldt NH Nieuws. Zo kan je voor €10.000 voor 10 jaar een plek kopen om een urn te plaatsen. Het halve Rijksmuseum ligt hier, zegt de organisatie. Zo lig je dan in de buurt van beroemde schilder Rembrandt.
26: Dat adverteren we in zekere zin mee. Het voelt natuurlijk wel zo alsof je naast Rembrandt en al die beroemde schilders een laatste rustplek kunt vinden.
11: Naast €10.000 moet je wel ook je eigen urn meenemen. En dan het weer van Weerplaza. Een mix van wolken en zon vandaag. Het kan wel 23 graden worden. Morgen kan het wel 26 graden worden.
27: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
28: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
29: En papa durft er niet in.
28: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
27: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
30: Appjes, nieuwsflitsen, live blogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
31: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
32: Non-stop.

0: Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle knorkels? Kuppensoep en Good Snacks, 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen, 1 plus 1 gratis. En

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
8: Kippie.
9: It's play.
10: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
12: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
14: Big deals bij Keukenconcurrent.
13: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
17: Honor the craving. Domino's.
18: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
18: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
20: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
21: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
22: Voordat ik hier manager...

0: vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Q-Music Limburg. Nieuws. 5 uur.
4: Goedemiddag. Oud-premier Mark Rutte moet voor de commissie verschijnen die het coronabeleid gaat evalueren. In totaal zijn er 42 getuigen opgeroepen. Daaronder zijn bijvoorbeeld ook oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans. Het doel van het onderzoek is om te leren van de coronaperiode, om zo voorbereid te zijn op een mogelijke volgende crisis. De resultaten moeten begin volgend jaar bekend zijn. Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te helpen. Die asielzoekers worden opgevangen bij bestaande locaties in de stad. Ze kunnen daar 6 maanden terecht. Amsterdam kreeg het opvangverzoek van asielminister Van den Brink. Het verplaatsen van asielzoekers wordt nu meteen geregeld. Het is weer erg druk op de Mount Everest in Nepal. Op één dag hebben ze bijna 250 klimmers gehad die daar de top van de berg hebben gehaald. En experts maken zich daar zorgen om. Zij vinden het gevaarlijk en willen dat het land minder klimmers toe gaat laten. Een paar jaar geleden ontstond er een lange rij bij de Mount Everest. Meerdere mensen zijn toen onwel geworden en zelfs overleden. En voetbal dan nog. Vanavond staan Ajax en FC Groningen tegenover elkaar in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. En vooral voor Ajax staat er veel op het spel. Dat vertelt onze voetbalverslaggever Riepke Bakker.
5: Het kan een historisch dieptepunt worden voor Ajax. Want als Ajax vanavond verliest, dan speelt het voor het eerst in 36 jaar geen Europees voetbal. Destijds was Ajax wel goed genoeg, maar werd het uitgesloten door de UEFA. De laatste keer dat Ajax om sportieve redenen ontbrak in Europa was in het seizoen 1965-1966, meer dan 60 jaar geleden.
4: Ajax-Groningen is zometeen om 7:15. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is droog en zonnig bij maximaal 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en het kan dan zelfs nog ietsje warmer worden.
6: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
7: Van de lentezon tot de zwoele avond. Ontdek alles voor jouw buitenruimte. Lounge sets, verlichting, vrolijk groen. Bij Woonboulevard Heerlen. Creëer jouw droomplek buiten.
8: Beleef Afrika in Gaia Zoo. Zo dicht bij gorillas en giraffen kom je nooit. Koop nu je tickets voor Gaia Zoo in Zuid-Limburg via gaiazoo.nl.
9: Pinksterweekend op de Kouwberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Rowan Heerzen. Laatste tickets kon je op popontop.nl.
10: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken... de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops... brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
10: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Nieuw!

0: ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor 1128 euro. En ontvang een barbecue cadeau.

0: 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers. Praxis.
2: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wilt iets zeggen.
3: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
2: Wat is dat?
3: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
2: Wie heeft daar nou geen zin in?
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
6: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus.
6: Aldi.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
6: Q-Music Limburg, nieuws, 6 uur.
7: Goedenavond. Oud-premier Mark Rutte moet binnenkort vragen beantwoorden over de coronapandemie. Hij is samen met tientallen anderen opgeroepen door de commissie die het coronabeleid gaat evalueren. De voorzitter van die commissie vertelt bij de NOS wat daar het doel van is.
8: Als mijn dochter en haar generatiegenoten ooit een pandemie meemaken, dat we goed voorbereid zijn. Dat moet het rapport opleveren. Maar we kunnen ook hiervan leren voor een andere langdurige crisis. En als ze dat als resultaat behalen, dan is deze commissie heel content.
7: De resultaten moeten in de loop van volgend jaar bekend worden. De komende 2 weken houdt de politie extra toezicht op een scholengemeenschap in Almere. Dat gebeurt nadat een leerling daar werd klemgereden door een busje en vervolgens benaderd werd door de mensen die erin zaten. De scholier is met de schrik vrijgekomen, maar de politie neemt de zaak heel serieus en gaat de scholen dus extra in de gaten houden. Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te helpen. Die asielzoekers worden opgevangen bij bestaande locaties in de stad en ze kunnen daar 6 maanden terecht. Amsterdam kreeg het opvangverzoek van asielminister Van den Brink. Het verplaatsen van asielzoekers wordt nu meteen geregeld. En dan nog sport, want Ajax staat zo meteen tegenover FC Groningen in de halve finales van de play-offs om Europees voetbal. Vooral voor Ajax staat er veel op het spel, want als de club verliest, spelen ze voor het eerst in jaren niet mee in Europa. Ajax Groningen begint zo meteen om 7:15. Ze spelen in Volendam, want de arena is al bezet door Harry Styles. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maximaal 26 graden.
9: Toe aan een nieuwe bank, kast of lamp? Voor wonen en interieur ga je naar de woonwinkels bij Retail Park Roermond. Groot aanbod, scherpe prijzen en gratis parkeren. Zo wordt wonen nog leuker.
10: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondovelde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondovelde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondovelde.nl.
11: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wusselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
12: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
11: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
12: Goergen Keukens is ook op Tweede Pinksterdag geopend.
13: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op 1 vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
6: Is dit allemaal van jou?
7: Alleen de belangrijke dingen.
8: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
4: Allsafe geeft ruimte. Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes! Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag op

0: soep. Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
1: Yes!
2: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot

0: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING Rondaf en Beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV... ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Non-stop.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl. Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
2: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
13: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
14: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
13: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
14: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
19: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
20: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
21: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonlet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
22: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
23: Honor the craving.
24: Domino's.
25: Oranje fans

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
0: Bart? Met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
4: Goedenavond. Oud-premier Mark Rutte moet binnenkort vragen beantwoorden over de coronapandemie. Hij is samen met tientallen anderen opgeroepen door de commissie die het coronabeleid gaat evalueren. De voorzitter van die commissie vertelt bij de NOS wat daar het doel van is.
5: Als mijn dochter en haar generatiegenoten ooit een pandemie meemaken, dat we goed voorbereid zijn. Dat moet het rapport opleveren. Maar we kunnen ook hiervan leren voor een andere langdurige crisis. En als ze dat als resultaat behalen, dan is deze commissie heel content.
4: De resultaten moeten in de loop van volgend jaar bekend worden. De komende 2 weken houdt de politie extra toezicht op een scholengemeenschap in Almere. Dat gebeurt nadat een leerling daar werd klemgereden door een busje en vervolgens werd benaderd door de mensen die erin zaten. De scholier is met een schrik vrijgekomen, maar de politie neemt de zaak heel serieus en gaat de scholen dus extra in de gaten houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangepast. Dat was geel, maar wordt nu oranje. Het advies is om alleen nog maar naar Cuba te gaan als het echt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor een uitvaart of een dringende zakenreis. Op vakantie gaan naar Cuba is op dit moment niet veilig. De situatie wordt daar de laatste tijd steeds slechter door grote tekorten aan brandstof, eten en medicijnen. En ook valt de elektriciteit steeds vaker uit. En een bijzondere nieuwe regel dan nog in Japan, want als je daar zeldzame Pokémon-kaarten wil kopen, dan moet je binnenkort je ID-kaart laten zien. Het land wil op die manier handelaars aanpakken, want die zorgen er nu voor dat het voor fans heel moeilijk is om nog voor een normale prijs aan Pokémon-kaartjes te komen. De regel geldt dus alleen voor de zeldzame kaarten. Een systeem gaat dan bijhouden hoeveel je daarvan koopt. Het weer nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maximaal 26 graden.
3: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
6: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
3: Goergen Keukens is ook op Tweede Pinksterdag geopend.
7: Q Music.
8: Je luistert naar Q Music Limburg.
7: Non-stop.

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
14: Rozer!
11: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: daar ligt in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
7: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.

0: specialist.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: It's playtime.
7: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
9: Hebbes.
8: Kijk op Ben.nl.
7: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
10: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
11: Kippie.
12: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
13: Honda, the power of dreams.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
15: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Goedenavond. De bemanningsleden die het cruiseschip Hondius naar Rotterdam hebben gevaren zijn niet besmet met het Hantavirus. Ook hebben ze allemaal geen gezondheidsklachten. Dat heeft de minister van Gezondheid bekendgemaakt. De Nederlandse bemanningsleden zitten in thuisquarantaine. Hun buitenlandse collega's verblijven tijdelijk in speciale cabines in de haven van Rotterdam. Tijdens hun quarantaine worden ze elke week getest. De activisten van de Gaza-hulpvloot zijn geland in Turkije, dat meldt de NOS. Ze werden vandaag vanuit Israël op het vliegtuig gezet en er zitten ook 6 Nederlanders bij. Zij krijgen nu eerst een medische check en zullen morgen waarschijnlijk terug naar huis komen. De activisten zijn volgens hun advocaat erg slecht behandeld door Israël. Ze zouden geslagen zijn en sommigen zijn seksueel misbruikt. In het centrum van Utrecht zijn duizenden mensen de straat opgegaan om een tegengeluid te geven aan de anti-asielprotesten. Hun boodschap is dat vluchtelingen juist wel welkom zijn in ons land. Want volgens hen verdient iedereen een veilige toekomst. De sfeer op straat is gemoedelijk. En een oude trap uit de Eiffeltoren is op een veiling verkocht voor bijna €500.000. Dat is een stuk meer geld dan vooraf verwacht werd. Het gaat om een deel van een trap die vroeger naar het hoogste punt van de Eiffeltoren ging. Nu gebeurt het al ruim 40 jaar met een lift. Wat de koper met de trap gaat doen is nog maar de vraag, want het ding is behoorlijk zwaar. Hij weegt ruim een ton. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maximaal 26 graden.
17: Meneer, mag ik u wat vragen?
18: Ja.
17: Waar kent u Hazy van?
18: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
17: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
18: Oké.
17: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
19: Lekker koken begint met inspiratie. Woonboulevard Heerlen. Voor elke kookstijl de juiste keuken. Slim en stijlvol. Een plek om te leven, te delen en te genieten.
20: Pinksterweekend op de Kouwberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Rowan Heerzen. Laatste tickets kooi je op popontop.nl.
21: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
22: Non-stop

0: de gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
1: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker! En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Hallo lof voor Almof!
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's. Deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus.
7: Aldi. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
6: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
7: Non-stop hits.
8: Me gusta mi reggae.

0: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
4: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
3: Dat is het lekkere van Albert Heijn.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: De activisten van de Gaza-hulpvloot zijn erg slecht behandeld door Israël. Volgens een advocaat zouden ze mishandeld zijn en in sommige gevallen ook nog seksueel misbruikt. Mensen die gewond zijn geraakt zijn in Turkije met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De 6 Nederlandse activisten krijgen nu eerst een medische check en zullen morgen waarschijnlijk terug naar huis komen. De bemanningsleden die het cruiseschip Hondius naar Rotterdam hebben gevaren zijn niet besmet met het hantavirus. Ook hebben zij allemaal geen klachten. Dat heeft de minister van Gezondheid bekendgemaakt. De Nederlandse bemanningsleden zitten in thuisquarantaine. Hun buitenlandse collega's verblijven tijdelijk in de haven van Rotterdam. Ze worden de komende tijd elke week getest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangepast. Dat was geel, maar wordt nu oranje. Het advies is om alleen nog maar naar Cuba te gaan als het echt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor een uitvaart of een dringende zakenreis. Op vakantie gaan naar Cuba is op dit moment niet veilig. De situatie wordt daar de laatste tijd steeds slechter door grote tekorten aan brandstof, eten en medicijnen. En ook valt de elektriciteit steeds vaker uit. En dan nog sport, want Ajax maakt nog steeds een kans om Europees voetbal te spelen in de play-offs. Voor de Conference League hebben de Amsterdammers vanavond met 2-0 van Groningen gewonnen. En dan spelen ze zondag de finale, die is tegen Utrecht of tegen Heerenveen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maximaal 26 graden.
8: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
9: Op zoek naar nieuwe woonideeën? Bij Henders en Hezel en Knibbeler Wonen op Retailpark Roermond krijg je inspiratie en persoonlijk advies.
8: Goergen Keukens is ook op Tweede Pinksterdag geopend.
10: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/BNDL en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
11: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
3: Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas. Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
16: Big deals bij Keukenconcurrent.
15: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Presbyopie, nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen en mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
22: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
23: Non-stop.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
5: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
5: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
4: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
5: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
4: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
5: Proost.
4: Op sunweb.nl.
6: Klaar voor de zomer. Met jouw trendy sandalen. Voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting. Op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
7: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coubertin is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: Q-Music Limburg nieuws. 10 uur.
8: Goedenavond. De Nederlandse activisten van de Gaza-hulpvloot komen morgenmiddag terug naar Nederland. Ze landen rond 5:30 op Schiphol. Vandaag zijn ze uitgezet naar Turkije. Daar worden ze nu eerst nagekeken. De organisatie weet nog niet hoe het met hen gaat. In totaal werden er honderden activisten opgepakt door Israël. Zij zouden met extreem geweld behandeld zijn. Volgens een mensenrechtenorganisatie heeft Israël hen ernstig mishandeld en seksueel vernederd. Mensen die recht hebben op financiële steun van de overheid krijgen die vaak niet of te laat. Dat blijkt uit het jaarverslag van de ombudsman. Die wil dat de overheid proactiever wordt bij het helpen van mensen. Dat zegt hij bij de NOS.
9: Ik denk dat de overheid soms denkt, nou, mensen moeten het zelf maar proberen te regelen. Ik zie wel, als ze komen, dan doe ik wel wat. Ik kijk daar toch op een andere manier tegenaan. Hè. Ik denk van, als je weet dat mensen die overheid nodig hebben, dan zou je toch eigenlijk uit jezelf als overheid naar de mensen toe moeten gaan.
8: Ja, want dat is wat een behoorlijke overheid volgens de ombudsman hoort te doen. In Congo zijn tenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Mensen waren boos omdat het lichaam van een vermoedelijk slachtoffer niet werd meegegeven aan de familie. Die ontkent namelijk dat de man besmet was. Ze wilden daarom ook geen begrafenis organiseren die aan de regels voldoet. Maar ebola is zeer besmettelijk, ook nadat iemand is overleden. En opletten dan nog als je dit weekend naar het concert van Harry Styles gaat, want de organisator waarschuwt voor hitte, omdat de temperatuur de komende dagen langzaam richting de 30 graden gaat. Bereid je daarom goed voor, trek luchtige kleding aan, neem zonnebrand mee en zorg ook dat je goed eet en drinkt. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maximaal 26 graden.
7: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: baby.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
1: Dat is het lekkere van Albert Heijn.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
1: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
2: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
0: Geeft ruimte.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan.

0: succesvol kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Non-stop.

0: het. Lieve Lot van Prijsvrij.
1: Lot, je bent op de radio, hè?
0: Weet ik. Ik heb een belangrijke mededeling.
1: Over de vakantiegeld supersaleweken?
0: Ja, dat wou ik dus zeggen.
1: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
4: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
8: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
8: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
2: Big deals bij Keukenconcurrent.
1: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Waar heb je last van?
3: Koorts.
5: Oranje koorts.
6: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: It's playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
12: Q Music Limburg nieuws 11 uur.
13: Goedenavond. Het risico op ziektes neemt toe door klimaatverandering. We lopen een grotere kans om bijvoorbeeld kanker, hittestress of een infectieziekte te krijgen. Dat komt omdat we vaker en langer worden blootgesteld aan hitte, UV-straling en pollen. Deskundigen roepen daarom op om de bevolking hier beter tegen te beschermen. De Nederlandse activisten van de Gaza-hulpvloot komen morgenmiddag terug naar Nederland. Ze landen rond 6:30 op Schiphol. Vandaag zijn ze uitgezet naar Turkije. Daar worden ze nu eerst nagekeken. De organisatie weet nog niet hoe het met hen gaat. In totaal werden er honderden activisten opgepakt door Israël. Zij zouden ernstig mishandeld en seksueel vernederd zijn. In Spanje is een meisje van 2 jaar oud overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in de auto van haar vader. Ze zat urenlang vast in een auto die steeds heter werd en dat heeft ze niet overleefd. De vader moest haar eigenlijk naar de opvang brengen, maar raakte afgeleid door een telefoongesprek. Daarna reed hij automatisch door naar zijn werk, waar hij parkeerde en niet door had dat het kind nog achterin zat. En in Denemarken zijn de autoriteiten gestopt met het bergen van de dode walvis Timmy. Die ligt daar voor de kust en ze wilden hem weghalen, maar dat is te gevaarlijk. Want in dat lichaam bouwen zich allemaal rottingsgassen op. En daardoor kan het elk moment ontploffen. De bergers vrezen dat dat gebeurt zodra ze een touw aan hem vastmaken en gaan dat daarom ook niet meer proberen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maximaal 26 graden.
14: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Rozer!
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.

0: Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
0: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
4: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Limburg nieuws 12 uur.
10: Goedenacht. Het Rode Kruis is blij dat Gieten helpt asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Die opvang zit vanavond weer zo vol dat ze er niet bij konden. Zo'n 100 asielzoekers slapen vannacht in een sporthal in Gieten. Dat is een half uurtje verderop. Het Rode Kruis wil een structurele oplossing en is het gedonder zat. Gisteravond sprong Stadskanaal nog bij. De parlementaire enquêtecommissie, die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Estland, Letland en Litouwen willen hulp van de NAVO met de luchtverdediging. Ze hebben extra anti-dronesystemen nodig. Steeds vaker worden er drones gezien, waarschijnlijk komen die uit Rusland. Dat land beweert dat de Baltische Staten Oekraïne helpen met aanvallen. En FC Utrecht maakt nog altijd kans op Europees voetbal, want Utrecht heeft de finale van de play-offs voor de Conference League gehaald door Heerenveen te verslaan. Het werd 3-2. Overmorgen, op zondag, dan is de finale al tegen Ajax. En die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan nog het weer van Weer Online. Het is vannacht een graad of 10. Later vandaag wordt het warmer, maximaal 26 graden, lekker zomers warm. En er is dan ook veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Q.
1: Q Music.
2: Get on the floor!

0: Vlakbij Os is iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt naar 3 mannen die in een witte bus zijn gevlucht. Volgens de buurt is er een aantal keer geschoten, meldt Omroep Brabant. Waarom? Dat is nog onbekend. In een stad in het noorden van Marokko is een gebouw ingestort en intussen zijn er 11 doden bij gevallen. Er wordt nog altijd verder gezocht naar slachtoffers. Er zijn ook mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk bij een pand van 4 verdiepingen. Amerika stuurt toch 5000 militairen naar Polen. Dat schrijft president Trump op sociale media. Eerder werd aangekondigd dat Amerika even geen en minder soldaten zouden sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En in België is Club Brugge voor de 20e keer kampioen geworden van het land. Brugge speelde 2-2 gelijk bij KV Mechelen en is niet meer in te halen. Bij Club Brugge staat de Nederlander Dani van de Heuvel op doel. En zat die andere Nederlander, Björn Meijer, op de bank. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10 vannacht. Later is er veel zon en wordt het zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
2: Non-stop hits.
3: Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music.

0: Goeienacht. In het Drentse Gieten slapen vannacht zo'n 100 asielzoekers in een sporthal. Ze werden daar opgevangen omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek is. De vluchtelingen moeten later vanochtend weer terug. Gisteren gebeurde er zoiets soortgelijks, toen schoot Stadskanaal te hulp. Starters op de woningmarkt hebben hun financiële grens bereikt, zegt een hypotheekverstrekker. Voor het eerst in jaren groeit het gemiddelde leenbedrag nauwelijks. Dat staat nu op bijna 3,5 ton. En dat terwijl de prijzen maar blijven stijgen. Starters wijken nu steeds vaker uit naar kleinere woningen of goedkopere plekken. Duitse reddingswerkers hebben het lichaam van een derde vermiste slachtoffer gevonden na de instorting van een appartementencomplex in West-Duitsland bij de grens met Polen. Het gebouw met huur- en vakantiewoningen stortte maandag in. Waarschijnlijk was er een gasexplosie, maar er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij is blij met de nieuwe regels. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol. Verstappen had eerder kritiek op de regels om met half-elektrische auto's te rijden en twijfelde daarom nog of die nog wel wilde blijven. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10, later vandaag veel zon, zomers warm en maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.